In een kat al koen het red van Wienerborg. Woon al zo heimelijk lieb aan te zien. Ja, doet de kist de jitsen leven wie jonge boy. Want ze is een zoete Wienerlieder kind. Die kist zijn ex, zit af en weg. Raven drie valkeur en drein.

goed geven weer. Dan bracht het kenner, die we op de wiert was meer. Dan deed geen mensje was, vier die goeden troppen zijn. Want omers ons van himmel voor. Ja.

kan qua niks mogen. Passé is passé. Ik deed het werkelijk gern logen. En voor drüber stehen.